Ik zie er niet, ik laat je op de muria. De bitte al onder de shekarusa takas, atabata anker kakinza, niet nu kumaza, de samantan de takasa, aine, die chica wel een gudana, de eiken in deze kakinza, niet. Damache, worden de sukkermins en shekarugoma shatakas, hanzer de zwa, numa register, hadden kumor, de kakas jesserwanta, akwedamarimata, zalika, worden de sukkermins en zama, kumaza, de tapara register, kumaza akamala, anatala, kingota, augusta, dubida, shimishida, kuja, benio register, ayo, kasego baba, de nu hinder damache gariokum, priarka, enchinka. Katin zabe sheka ce ta dan kasa na gari kuma ana bukatar ganin katin a